Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: nieuwsupdate.
1: Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de Op Royckeldijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: TMT. Dit is de nieuwsupdate.
1: Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de Op Royckeldijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bindels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bindels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De ochtend.

0: BNT.
1: BNT. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is niet normaal meer.
2: Renault.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. Gemeente het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Ja, de jaren 80 op de donderdag. Huey Lewis en The News. Heart and Soul. Vrienden. Ja. Alweer bijna weekend.

Asaf Avidan en One Day. Ja, One Day, hè. Ja, het is weer zo'n dag. De donderdag. Gordon en Replay daarvoor met Me Lobby You. En Max en Andy Grammer. The Thing I Love.

Ja, ik zag dat Jesper de Jong, die heeft gisteren voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van het Grand Slam toernooi bereikt. De 35-jarige Nederlander die won op Roland Garros van de Italiaan Federico Sina. Ja, en de prestatie van deze Jesper de Jong is extra bijzonder, omdat hij als lucky loser actief is in Parijs. Hij was gestrand in het kwalificatietoernooi, maar mocht na een afmelding alsnog meedoen aan het hoofdtoernooi. Ja, en deze Jesper de Jong is de laatste overgebleven Nederlander in het enkelspel. Ja, en dan blijven we even een beetje bij de sport, want de Tweede Kamer die wil niet dat de NOS, de horecaondernemers en de organisatoren van de festiviteiten geld vragen voor het uitzenden van WK-wedstrijden van het Nederlands elftal op de schermen. Als er niet meer dan 5000 mensen bij zijn, zou dat gratis moeten zijn. Zo vindt een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Ja, de NOS brengt schijnbaar voor ondernemers, verenigingen en zorginstellingen die de wedstrijden voor een groter publiek willen vertonen hoge tarieven in rekening. Nou, VVD-Kamerlid Arend Kisteman die vindt dat niet passen bij een publieke omroep die al met het belastinggeld is gefinancierd. Daar wordt iemand wakker in Den Haag. Ja, deze Kisteman die vraagt het kabinet, de NOS, daarop aan te spreken en ervoor te gaan zorgen dat het uitzenden van dergelijke grote sportevenementen gratis wordt. En dat zou dan schijnbaar geregeld moeten zijn voordat het WK over 2 weken gaat beginnen. En vrijwel alle partijen in de Kamer steunen die oproep. Hebben ze natuurlijk wel gelijk. En ik bedoel, ze zijn natuurlijk van de zotte. We betalen met z'n allen misschien wel kijk- en luistergeld. Is dat nog? Nou, denk eraan, blijf erbij op deze donderdagmorgen. Als je onderweg bent naar je werk, laat ons even weten waar je momenteel rijdt. En wat je gaat doen, altijd leuk. Doe dat via radiobnt.nl. Onderweg muziek van Rondé en OMC uit de 90's. Eerst even terug naar de jaren 80. Dit is de Mac Band. I do the same.

0: Je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

0: is misschien wel een beetje bizar als we naar buiten kijken, dat wij hier in het zuiden toch weer een beetje geluk hebben vandaag. Want vandaag wordt het weer zonnig en warm weer met temperaturen van 27 graden. Nou, morgen wordt het schijnbaar zelfs zeer warm met tropische temperaturen. Ja, we krijgen dan wel later weer kans op wat regen- en onweersbuien. In het weekend zou het dan minder warm zijn. Regionaal blijft het wel zomers, zeker hier in het zuiden van Nederland. Dat vinden wij fijn. Nou, Flitsmeister meldt 41 controles in heel Nederland. Ja, op dit moment geen enkele hier in het zuiden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. In de regio zijn weinig bijzonderheden. Wel een ongeluk in de Heinenoordtunnel, de A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Vanaf Numansdorp een file van een uur. De weg is er weer vrij, maar het wil maar langzaam oplossen. Omrijden kan over de Moerdijkbrug. Volgt dan de A59 en de A16. Verder een paar andere files, dat zijn allemaal dagelijkse oponthoudplekken. De A2 naar Utrecht bijvoorbeeld, tussen Hintrum en Waardenburg. 13 kilometer en 20 minuten. En ook de A17, Roosendaal-Dordrecht staat erbij. Voor knooppunt Klaverpolder, 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Daniel Horan en Andaloon.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, we hadden nog voor je de Black Eyed Peas. Where is the love? Ja, dat vroeg Ella Langley samen met Morgan Wallen zich ook af. Where is the love? Want die zongen I can't love you anymore. Het is bijna 7:15. De donderdag 28 mei. Ik zag dat Pierre Denny, die is op 69-jarige leeftijd overleden. De Franse acteur, bekend van onder meer de Netflix-serie Emily in Paris, die leed aan de progressieve zenuw- en spierziekte ALS. En de dochters van deze Denny die maakten het overlijden bekend in een verklaring aan het persbureau AFP.

Matthew Perry die is ook veroordeeld in de zaak rond de dood van de Friends-acteur. Deze Kenneth Iwamasa die heeft namelijk gisteren 41 maanden celstraf gekregen voor het illegaal verkrijgen en toedienen van ketamine aan Matthew Perry. Hij overleed in 2023 aan een overdosis. Nou, gisteren werd ook bekend dat Mart Hoogkamer, die is achter de schermen nog steeds bezig met het opzetten van een mogelijke acteercarrière. De zanger heeft namelijk recent auditie gedaan en de reacties zijn enthousiast. Dat zei hij gisteren bij de collega's van SBS. En Treintje Oosterhuis, die hoopt dat Marco Borsato zijn zangcarrière weer gaat oppakken. Dat zei de zangeres afgelopen maandagavond in de uitzending van Soon News. Ja, dan gaan we even naar Brabant. Want Guus Meeuwis geeft volgend jaar een concert in de Rotterdam Ahoy. De Brabantse zanger geeft een show op 3 april. En dat heeft hij gisteren via social media bekendgemaakt. Aanstaande zaterdag om 10 uur gaat de kaartverkoop van start.

0: the first time.
1: Ja, zes special. En Miracles. Ik zag dat het werkeloosheidspercentage in Finland is gestegen naar 6%. Terwijl het aantal vacatures met 20% is gekelderd. Het aantal langdurige werkelozen is sterk gestegen, vooral onder mensen die al meer dan 2 jaar zonder werk zitten daar in Finland. Het consumentenvertrouwen is gedaald tot een historisch dieptepunt. Net als tijdens de economische crisis van 1998 daar in Finland. Ja. En veel banen worden tegenwoordig overgenomen door kunstmatige intelligentie. Ik zag ook dat de Nederlandse economie hier in Nederland is vorig jaar harder gegroeid dan in 2024. De groei kwam uit op 1,8% tegenover 1,1% in 2024. En in alle provincies ging de economie vooruit. Friesland groeide het sterkst en Limburg groeide het minst. Dus wat dat betreft gaat hier in Nederland redelijk goed. Alleen een goede baan vinden, dat is toch nog een beetje moeilijk. Want de arbeidsmarkt werd minder krap. In 2025 waren er landelijk 98 openstaande vacatures per 100 werkelozen.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en verloopt in de regio best wel druk. Het is onder andere aanpoot op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Stamperschat en knooppunt Klaverpolder. Komt er een eerder ongeluk op de A29, heel veel mensen rijden om. Op de A50 naar Os is het ook druk tussen Valburg en Ravenstein. 13 kilometer en ongeveer 20 minuten. En op de A67 Venlo-Eindhoven een file voor Someren. 10 minuten nu, er is een ongeluk gebeurd en 1 rijstrook is dicht. Daar is het nu dus 10 minuten, maar het kan nog wel eens op gaan lopen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

zijn Wild Horses. En misschien rij je wel op de oude snelweg met een aantal wilde paardenkrachten.

En Bad Memories. Yves Berendsen deed het samen met Emma Heesters. Alleen met jou. Ja, wij willen alleen met jou verder gaan. Jij aan de andere kant van de radio. Ja, we vertellen het iedere dag weer. Vertellen door aan je vrienden, collega's, familieleden. Dat ze even moeten overschakelen naar Radio BNT. Davina Michelle zal gaan optreden tijdens de laatste Formule 1 race op Zandvoort dit jaar. Still Champagne. Ik zag dat Sana C. die moet voor 3 jaar de gevangenis in. Omdat ze in haar oude functie als rechtbankmedewerker informatie verkocht aan criminelen. Ze deelde adressen waar vervolgens explosies en brandstichtingen plaatsvonden. Nou, de 35-jarige C die heeft schuld bekend. En ze verschuilt zich achter haar gokverslaving. Die haar in haar greep zouden hebben gehad. Het geld dat ze kreeg gaf ze uit in verschillende casino's. Ja, en in 3 jaar tijd heeft deze C tientallen adressen opgevraagd. Ja, verschrikkelijk, hè? En dan op een strand in Wales. Daar zijn honderden dode haaien en andere vissen aangespoeld. De dieren zijn vermoedelijk na vangst weer teruggegooid. Ja, een vrouw die vond de haaien afgelopen zaterdag op een strand in Wales. Ja, volgens de overheidsorganisatie daar is het mogelijk dat een vissersboot de dieren heeft gedumpt. Want de haaien zijn een ongewilde bijvangst voor heel veel vissers. Ja, en dan de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders en Veilig Thuis in Stadskanaal. De inspectie wil namelijk een beeld krijgen van de kwaliteit en de veiligheid van de jeugdhulp aan de kinderen die daar ernstig zijn mishandeld door 2 vrouwen. Dus ja, de inspectie gaat meer informatie over de zaak opvragen. En daarnaast praat de organisatie met de bestuurders, de medewerkers en andere betrokkenen. En afhankelijk van de resultaten worden er dan acties ondernomen. En KLM, die hebben nog genoeg brandstof. Dat hebben ze ook bekendgemaakt. Jaren 80. Dit is Mr. Don Henley.

Ja, we kregen een berichtje binnen. Even kijken, ben even bijpakken. We kregen namelijk een berichtje binnen uit... Asdonk. Ik heb geen flauw idee van. Hallo Radio BNT, hier in Asdonk. Luisteren wij ook al regelmatig naar jullie hele fijne radiozender. Ronald Koeman heeft de selectie bekendgemaakt voor het WK voetbal. Nou zouden wij willen vragen of jullie een liedje kunnen draaien van Samuel Welten. Groetjes van Lisbeth uit Asdonk. Nou, beste Lisbeth. Inderdaad, Koeman heeft de selectie bekendgemaakt. 26 koppige selectie. Nou, laten we hopen dat we het daarmee gaan redden.

0: Samuel Welden. De leeuw komt eraan. Nou, vandaag ook weer zonnig en warm weer met temperaturen van 27 graden. Morgen wordt het schijnbaar zeer warm met tropische temperaturen. Later hier in het zuiden krijgen we dan kans op stevige regen- en onweersbuien, waarschijnlijk. In het weekend wordt het dan minder warm. Regionaal blijft het wel zomers. Ja, volgende week zou er dan schijnbaar iedere dag kans zijn om een beetje regen. Dan Flitsmeister meldt een tweetal snelheidscontroles. Zijn aan het controleren op de A67 in beide richtingen bij 32.9.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang en in de regio is nog onverminderd druk. Er staat 200 kilometer. Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Een flinke duit in het zakje met 14 kilometer. 20 minuten vertraging voor knooppunt Linkerheide. Elders op de A2 ook nog drukte richting Den Bosch voor Zaltbommel. 6 kilometer en een kwartier extra. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht 25 minuten over 15 kilometer. En op de A17 naar Dordrecht nog altijd file voor knooppunt Klaverpolder. 8 kilometer en 20 minuten. Eerder was de A17 onderdeel van een omleidingsroute na een ongeluk op de A29. Maar de weg is weer helemaal vrij en omrijden is niet meer nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Na een periode van krimp is de Limburgse economie vorig jaar met 0,8% gegroeid. Zo blijkt uit nieuwejaarscijfers van het CBS. Hoewel Limburg hiermee de traagste groeier van alle provincies is, reageerde het CBS overwegend positief. De werkloosheid bleef stabiel, het aantal faillissementen daalde en het ondernemersvertrouwen verbeterde. Wel kent de provincie met 69,5% nog altijd de laagste arbeidsparticipatie van Nederland, met name in Zuidoost-Limburg. Ook scoort Limburg samen met Flevoland en Groningen het laagst op het gebied van brede welvaart en levenskwaliteit. Zanger Guus Meeuwis gaat volgend jaar op de Rotterdamse Tour. De Tilburgse artiest heeft bekendgemaakt dat hij op zaterdag 3 april 2027 een groot concert geeft in Ahoy. Meeuwis nam vorig jaar na 18 jaar afscheid van zijn iconische Groots met een zachte G-reeks in het Philipsstadion in Eindhoven. Met een video in casino-stijl hint de zanger nu op een nieuw muzikaal hoofdstuk in Rotterdam. De officiële kaartverkoop voor die show in Ahoy start aanstaande zaterdagochtend. En de politie in Heerlen houdt ernstig rekening met een pyromaan na een nieuwe autobrand aan de Marshall Single afgelopen nacht. Buurtbewoners ontdekten het vuur rond 11:20 en wisten de vlammen samen met omstanders grotendeels te blussen voordat de brandweer arriveerde. Het is al de derde autobrand in de straat in korte tijd. Afgelopen april en vorig jaar augustus gingen er ook al voertuigen in vlammen op. De politie heeft sporen veiliggesteld, start een buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden uit de wijk om een eventueel verband te onderzoeken. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Ja, Ed Sheeran, Azizam.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz. Showbiz nieuws.
0: Ja, het is bijna 9:15 de donderdag. Bella Perez die staat trouwens binnenkort weer op het podium. Na een zware periode van rouw.

Ja, en dan is het nog onzeker of de hitserie Mobland een derde seizoen krijgt. Volgens de Hollywood Reporter leiden de spanningen tussen de hoofdrolspeler Tom Hardy en de producenten tot problemen op de set. Ja, en dan de gemeente Arnhem, die heeft de vergunningsprocedure voor de twee concerten van Kanye West nog niet afgerond. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente bekendgemaakt aan het ANP. Amerikaanse rapper die treedt volgende week namelijk op in het Gelredome op 6 en 8 juni. Dan Anna Nushin, die heeft een boek geschreven voor de zogenoemde in-betweeners. Moeders die volgens haar tussen de extreme roze wolk en de postnatale depressie zitten. En ze hoopt dat vrouwen die haar boek lezen zich minder alleen voelen. Ja, en dan gisteren werd ook bekend dat de Franse groep de Gypsy Kings, die komen volgend jaar ter viering van een 40-jarig bestaan naar Nederland. ...8 juni volgend jaar staan ze in Haarlem. 10 juni volgend jaar in het Muziekgebouw in Eindhoven. En op 11 juni in Nijmegen. En op 12 juni in Rotterdam. De kaartverkoop die gaat morgen van start. En dan Johan Derksen, die gaat ondanks zijn kritiek op haar het boek dat hij met Leel Gül schrijft niet cancelen. Hij vertelde in Vandaag Inside dat hij nog wel eens een keertje eerst een goed gesprek met haar wil voeren over de opgelopen spanning tussen de twee. Ja, gisteren werd ook bekend dat Yada Borsato en Leontien Ruiters, die zijn betrokken geraakt bij een auto-ongeluk op Ibiza. Op Instagram heeft de actrice gedeeld dat ze na het ongeluk opgenomen zijn in het ziekenhuis. Het ongeluk heeft een grote impact gehad op de moeder en dochter. Ze hebben meerdere verwondingen opgelopen en zijn opgenomen dus geweest in het ziekenhuis. Inmiddels

Ja, in 2019 bracht hij maar deze Summer in Your Eyes van Douwe Bob. Daarvoor van de film Buster hoorde je Phil Collins en Too Hot. Bijna 9 uur, ik heb nog even wat jarige artiesten voor je. Voor deze donderdag 28 mei. Jesse Bradford, Amerikaanse acteur, wordt vandaag 47. Voormalige Nederlandse prof wielrenner, dat is Michael Bogert. Die wordt vandaag 54 jaar. Nederlandse politica Kasia Ollongren, die wordt vandaag 59. Bekende Nederlandse zanger Zak Herp, die wordt vandaag 80 jaar. Amerikaanse zanger van de Creedence Clearwater Revival, dat is John Fogerty, die wordt vandaag 81 jaar. Amerikaanse zangeres Gladys Knight, 82 jaar geworden. Nederlandse saxofonist Hans Dulfer, die wordt vandaag 86 jaar. Ierse zanger van Westlife, dat is Mark Feely, die wordt vandaag 46. En vandaag is ook, ja, ik weet niet of je de documentaire al hebt gezien op Netflix, de Australische zangeres Kylie Minogue, die wordt vandaag 58 jaar.

0: 29. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
1: deals. Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
3: meer. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten, en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Eric.

lekker op deze zonnige donderdagmorgen. Meezingen op de klanken van BNT. Huh? Jaren 80, wet, Angel Eyes. Ja, vrienden, we zeggen welkom. Bijna weekend. Ja.

0: somebody.
1: Kygo. David Simon's One Republic. Lose Somebody. Daarvoor Fleming en Meteor, niet nodig. En David Guetta deed het samen met Teddy Swims. Ja, ik zag voorbij komen dat een groot aantal Italianen is niet te spreken over de eerste volledige elektrische sportwagen van Ferrari. Die hebben ze afgelopen dinsdag gepresenteerd. En volgens onder meer een oude topman van Ferrari dreigt dit model een legende te vernietigen. Ik zag dat de paus ook in de nieuwe Ferrari heeft gezeten. Ja, en ook Ferrari zet door met de omschakeling naar elektrisch rijden. Waar de concurrenten zoals Porsche en Lamborghini hun elektrische ambities juist hebben afgeschaald. Ja, en dan de studio van Radio BNT. Die ligt op een zeer korte afstand van het Pieterpad. En het Pieterpad, dat is de langste wandelroute van Nederland. Die heeft namelijk een 500 kilometer lange rolstoelvariant. Het Pieterpad is nu de langste rolstoelvriendelijke wandelroute van Europa. Het lange afstandswandelpad is toegankelijk gemaakt voor mensen met off-road, rolstoelen, scootmobielen, rollators en kinderwagens.

En ik denk op nog geen kilometertje afstand van de studio van Radio BNT loopt het Pieterpad. Ja, en dan een Nederlandse mijnenjager die vertrekt eind deze week naar de Middellandse Zee voor een NAVO-missie. Het is de bedoeling dat het schip later kan doorvaren naar de straat van Hormuz als er overeenstemming komt met een missie daar. Ja, vanaf medio juni moet de mijnenjager paraat staan.

0: Ja, Alice DJ, Better Off Alone. Ja, Flitsmeister meldt nog een controle op de A58 tussen Goes en Bergen op Zoom bij 147.7. En de A73 tussen Echte en Venlo, dat wordt gecontroleerd bij 20.2.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van deze ochtendspits. In de regio nog een paar files die opvallen. Allereerst de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 9 kilometer en 20 minuten. De langste file van de regio. De A27 dan nog Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. Ongeveer een kwartiertje. En op de A59 is het druk in beide richtingen voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. Het varieert een beetje tussen de 5 en de 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Na een periode van krimp is de Limburgse economie vorig jaar met 0,8% gegroeid. Zo blijkt uit nieuwejaarscijfers van het CBS. Hoewel Limburg hiermee de traagste groeier van alle provincies is, reageerde het CBS overwegend positief. De werkloosheid bleef stabiel, het aantal faillissementen daalde en het ondernemersvertrouwen verbeterde. Wel kent de provincie met 69,5% nog altijd de laagste arbeidsparticipatie van Nederland, met name in Zuidoost-Limburg. Ook scoort Limburg samen met Flevoland en Groningen het laagst op het gebied van brede welvaart en levenskwaliteit. Zanger Guus Meeuwis gaat volgend jaar op de Rotterdamse Tour. De Tilburgse artiest heeft bekendgemaakt dat hij op zaterdag 3 april 2027 een groot concert geeft in Ahoy. Meeuwis nam vorig jaar na 18 jaar afscheid van zijn iconische Groots met een zachte G-reeks in het Philipsstadion in Eindhoven. Met een video in casino-stijl hint de zanger nu op een nieuw muzikaal hoofdstuk in Rotterdam. De officiële kaartverkoop voor die show in Ahoy start aanstaande zaterdagochtend. En de politie in Heerlen houdt ernstig rekening met een pyromaan na een nieuwe autobrand aan de Marshall Single afgelopen nacht. Buurtbewoners ontdekten het vuur rond 11:20 en wisten de vlammen samen met omstanders grotendeels te blussen voordat de brandweer arriveerde. Het is al de derde autobrand in de straat in korte tijd. Afgelopen april en vorig jaar augustus gingen er ook al voertuigen in vlammen op. De politie heeft sporen veiliggesteld, start een buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden uit de wijk om een eventueel verband te onderzoeken. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Direct. Uit 2020 met Soldier On. Ik zag dat de basis- en middelbare scholen die moeten toetsen minder vaak gaan laten meetellen voor de rapporten. De overgang en de niveauselectie en de schooldiploma's. Dat adviseert de Onderwijsraad vandaag in een rapport. Toetsen zijn er vooral voor het leerproces. En niet om de schoolloopbaan van een kind te bepalen. Zo vindt de Onderwijsraad.
1: Nou, hè?
0: Kom je dan met je drie klassen lagere school en figuurzagen, hè? Ik zag ook dat onderzoekers die hebben zonnepanelen ontworpen die doorzichtig zijn en die je schijnbaar kunt gaan gebruiken bij de ramen. Daar zijn ze nu mee bezig. Dus binnenkort plakken we je ramen vol met zonnepanelen.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de fonds van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim $40 miljoen. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen?
10: BNT.
1: Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Na een periode van krimp is de Limburgse economie vorig jaar met 0,8% gegroeid. Zo blijkt uit nieuwejaarscijfers van het CBS. Hoewel Limburg hiermee de traagste groeier van alle provincies is, reageerde het CBS overwegend positief. De werkloosheid bleef stabiel, het aantal faillissementen daalde en het ondernemersvertrouwen verbeterde. Wel kent de provincie met 69,5% nog altijd de laagste arbeidsparticipatie van Nederland, met name in Zuidoost-Limburg. Ook scoort Limburg samen met Flevoland en Groningen het laagst op het gebied van brede welvaart en levenskwaliteit. Zanger Guus Meeuwis gaat volgend jaar op de Rotterdamse Tour. De Tilburgse artiest heeft bekendgemaakt dat hij op zaterdag 3 april 2027 een groot concert geeft in Ahoy. Meeuwis nam vorig jaar na 18 jaar afscheid van zijn iconische Groots met een zachte G-reeks in het Philipsstadion in Eindhoven. Met een video in casino-stijl hint de zanger nu op een nieuw muzikaal hoofdstuk in Rotterdam. De officiële kaartverkoop voor die show in Ahoy start aanstaande zaterdagochtend. En de politie in Heerlen houdt ernstig rekening met een pyromaan na een nieuwe autobrand aan de Marshall Single afgelopen nacht. Buurtbewoners ontdekten het vuur rond 11:20 en wisten de vlammen samen met omstanders grotendeels te blussen voordat de brandweer arriveerde. Het is al de derde autobrand in de straat in korte tijd. Afgelopen april en vorig jaar augustus gingen er ook al voertuigen in vlammen op. De politie heeft sporen veiliggesteld, start een buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden uit de wijk om een eventueel verband te onderzoeken. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Hey.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
10: vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
13: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: De Nederlandse Patriot luchtverdedigingssystemen blijven maximaal een half jaar langer in Polen. Een NASAMS luchtafweersysteem en antidronesystemen worden wel teruggehaald. Van de huidige missie met ongeveer 300 militairen blijven zo'n 150 militairen in Polen. Zij beschermen het logistieke centrum van de NAVO dat hulp aan Oekraïne coördineert. Transavia heeft de rechtszaak over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol ingetrokken. De dochtermaatschappij van KLM nam dit besluit naar heroverweging zonder verdere toelichting. Schiphol wil het aantal grondafhandelaars terugbrengen van 6 naar 3 bedrijven om concurrentie te verminderen en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon volop, al zorg van bewolking. In de noordelijke helft van het land wel wat voor onderbrekingen. Een zwakke tot matige oostenwind is er. Temperaturen die worden aardig. 22 tot 29 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen?
1: BNT.
3: Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Na een periode van krimp is de Limburgse economie vorig jaar met 0,8% gegroeid. Zo blijkt uit nieuwejaarscijfers van het CBS. Hoewel Limburg hiermee de traagste groeier van alle provincies is, reageerde het CBS overwegend positief. De werkloosheid bleef stabiel, het aantal faillissementen daalde en het ondernemersvertrouwen verbeterde. Wel kent de provincie met 69,5% nog altijd de laagste arbeidsparticipatie van Nederland, met name in Zuidoost-Limburg. Ook scoort Limburg samen met Flevoland en Groningen het laagst op het gebied van brede welvaart en levenskwaliteit. Zanger Guus Meeuwis gaat volgend jaar op de Rotterdamse Tour. De Tilburgse artiest heeft bekendgemaakt dat hij op zaterdag 3 april 2027 een groot concert geeft in Ahoy. Meeuwis nam vorig jaar na 18 jaar afscheid van zijn iconische Groots met een zachte G-reeks in het Philipsstadion in Eindhoven. Met een video in casino-stijl hint de zanger nu op een nieuw muzikaal hoofdstuk in Rotterdam. De officiële kaartverkoop voor die show in Ahoy start aanstaande zaterdagochtend. En de politie in Heerlen houdt ernstig rekening met een pyromaan na een nieuwe autobrand aan de Marshall Single afgelopen nacht. Buurtbewoners ontdekten het vuur rond 11:20 en wisten de vlammen samen met omstanders grotendeels te blussen voordat de brandweer arriveerde. Het is al de derde autobrand in de straat in korte tijd. Afgelopen april en vorig jaar augustus gingen er ook al voertuigen in vlammen op. De politie heeft sporen veiliggesteld, start een buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden uit de wijk om een eventueel verband te onderzoeken. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. Dit is In de Bazertijd.

0: de komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van 270.000 euro op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf House of Tickets consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
17: Duncan Fresh.
18: Ze gaat weer de song maken voor het WK voetbal. Vol profiel daarvan.

Ze maakt eigenlijk alleen nog maar muziek in opdracht. Tenminste, zo lijkt het. Dit was voor een film. En dan gaat ze ook nog het liedje voor het WK voetbal maken. Duncan Fresh. Binnenkort te horen tijdens het WK voetbal, waar we op 14 juni collectief voor de buis dan wel ergens in een stadscentrum staan voor een groot scherm, wie weet, misschien met je familie op de bank, kijken we om 10 uur 's avonds naar de eerste wedstrijd van Oranje op het WK. Begint dit ook al een beetje te kriebelen? Bij mij wel, ik heb er wel zin in. Zeker nu gisteren de selectie bekend is geworden. We kunnen toch alvast een beetje de opstelling gaan maken, hè? Wie gaat waar staan en wat gaan we doen op het WK voetbal in Amerika? We gaan het meemaken, nog een aantal weken te gaan. Ondertussen is dit de lunch van Radio BNT. Goedemiddag, Duncan hier met The Wistars en A Brand New Day hoorde je ook nog op BNT. Robert van Hemert, meezingen met Zoet Zout Zuur. Zometeen naar Amy McDonald.

Prince Bunkers en Closer with Halsey op de radio. En nog een woord van Hemert daarvoor. En zoet, zout, zuur. Schrijf nooit iemand af. Doe dat ook niet bewust. Dat is niet leuk voor diegene. En wellicht kan diegene gewoon nog iets heel goeds doen. En komt diegene ineens terug waarvan je denkt, hé, maar dat had ik niet verwacht. Want ik had je al afgeschreven. Precies dat gebeurde vandaag 42 jaar geleden. Het gaat over Tina Turner. Zij bracht toen haar iconische album Private Dancer uit. Het was destijds haar comeback. En weinig mensen en zeker platenmaatschappijen hadden nog weinig van haar verwacht. En toch dacht ze, ik ga een nieuw album uitbrengen na mijn relatie met Ike Turner. En voilà, daar kwamen de hits. What's Love Got To Do With It? Vandaag 28 mei. BNT met Claude zometeen. En dit is Tiffany.

0: Ah oui, Franceles. Medalisé, moi, Lolita op Radio BNT. Sunshine komt eraan, de zon gaat schijnen met Ginger Ninja zometeen. En de zon schijnt ook in Limburg en Brabant. We kijken even naar het weer en zien dan zo'n 27 à 28 graden op de toekomstige thermometer. Die temperaturen kunnen we vanmiddag aanraken. Zomers warm en de zon schijnt. Morgen overdag is het ook vrij zonnig, wat sluierbewolking mogelijk. Bij een zwakke wind zo'n 30 tot 32 graden. Het wordt er behoorlijk vochtig en drukkend warm. Kunnen ook enkele fikse onweersbuien over Limburg en Brabant trekken morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de groep jongeren die begin maart CDA-wethouder Stijn Kropman uit Landgraaf heeft bedreigd. Kropman werd tijdens het flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen achtervolgd, waarbij er een steen naar hem werd gegooid en een van de jongeren een mes trok. Ondanks de matige kwaliteit van de beelden hoopt de politie dat getuigen de verdachten, die donkere kleding en in één geval een rood petje droegen, herkennen. Kropman vermoedt dat de intimidatie te maken heeft met zijn standpunten tegen fatbikes en jeugdoverlast. De gemeente Helmond neemt maatregelen om de aanhoudende vernielingen en afvaldumpingen bij textielcontainers te stoppen. In ruim een jaar tijd is er op de 34 inzamelplekken in de stad meer dan 100 keer ingebroken in de containers. Criminelen breken de sloten open om waardevolle kleding te stelen, waarna de restanten op straat belanden. Deze puinhoop trekt vervolgens weer illegale dumpingen van restafval in etensresten aan. Op twee locaties waar de overlast de spuigaten uitliep, zijn de containers inmiddels volledig weggehaald. En op de Frankrijkweg in Zevenum is vanochtend rond 20 voor 11 een bestuurder van een driewielige scooter gewond geraakt. De man verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig en reed de greppel in. Omstanders die het ongeval zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp en waarschuwden de hulpdiensten. Het slachtoffer is na medische controle ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De politie heeft het ongeval nu in onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

vier hits non-stop achter elkaar. Op BNT met Jason Mraz als laatste en Make It Mine. Op deze donderdagmiddag. Lekker, de zon schijnt en de lunch is aan. Geniet ervan, Duncan hier op BNT. Met het verontrustende nieuws. Gisteravond was even schrikken in Elshout op de Wolfshoek. Daar raakte een bestuurder gewond nadat hij met zijn auto in de sloot belandde. Hij haalde met hoge snelheid een andere auto in en raakte toen in het water terecht. Ze hebben de man bevrijd door daar ramen in te slaan. Buurtbewoners hebben daarmee geholpen. En de man is uiteindelijk naar het ziekenhuis overgebracht. Meer nieuws uit de regio hoor je natuurlijk hier op Radio BNT. We zijn er voor heel Limburg en Brabant. Hallo! De lunch van BNT met John Cicada zometeen. En Pnauw is hier met Khaled.

Santa Sagada, Just Another Day at the Office. Radio BNT. Tenminste, voor velen wel, hè. Vandaag op kantoor misschien de airco net een tandje harder, omdat het buiten ook weer iets warmer is geworden. Geniet van het weer als je vrij bent en anders nog even volhouden. Het einde van de werkdag komt er uiteindelijk wel aan. Zometeen op BNT hoor je onder andere Turn the Lights Off en een track die al in de 80's werd gedaan door Nick Kershaw, genaamd The Riddle. Maar het is ook door iemand anders gedaan, de uitvinder van de Lento Violento. Wat dat is en hoe dat werkt, vertel ik je zo meteen. De desbetreffende artiest komt eraan. Na Echo Smith en Cool Kids hoor je nu op BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... Aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
14: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
15: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
16: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
17: De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden... tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
18: Het is de uitvinder van de Lento Violento. Het is een Italo dance. Opname van Gigi D'Agostino.
19: Radio BNT, waar muziek je raakt.
18: Je hoort hem nu met The Riddle.

Het bewijs dat TikTok enorme invloed heeft. Just Stay, Jackstyle en John Turn the Lights Up. Het werd gewoon gebruikt voor een of ander dom filmpje waarbij je hoofd een beetje lekker chill heen en weer deinde. Nou, dat liedje werd zo vaak gebruikt dat we allemaal dachten, nou, eigenlijk best een leuk liedje. Laten we die gewoon over de radio ook gaan draaien. En voilà, daar is die Turn the Lights Up op Radio BNT. Gigi D'Agostino daarvoor en The Riddle. Hey, lekkere donderdag. Ik probeer hem nog wat lekkerder te maken met Bluff en Gijke Arnaert zometeen. Zoutelanden komt eraan. Eerst Miss Madonna en Borderline.

je man. Shaggy, Rick Rock en It Wasn't Me op Radio BNT. We zijn er voor heel Limburg en Brabant. En heb je in onze provincies gezien dat het misschien een beetje minder wordt qua locaties van de Zeeman? Misschien wat moeilijker te vinden dan voorheen. Kan zo zijn, want de Zeeman heeft te maken met stevige concurrentie van Chinese webshops. Dat blijkt nu vandaag. Temu en Shein. Daar gaan veel mensen bestellen. Bestellen daar ook veel bij de Zeeman. En dat betekent ook dat er minder vestigingen zijn. De Zeeman trekt zich nu zelfs helemaal terug uit Portugal en Oostenrijk. Het maakte een netto verlies van 12,5 miljoen euro over het afgelopen jaar. En dat is ruim een verdubbeling van het jaar daarvoor. We moeten dus oppassen en misschien net wat meer onderbroeken even halen bij de Zeeman. Radio BNT. Met ook goed nieuws, want ik heb zo meteen Paul Young voor je. En dat is een fijne ethisch classic die je elke maandagavond volop hoort tussen 7 en 9. Want dan hoor je het BNT Ethisch Café met Raoul. Zeker een aanrader. Elke maandagavond dus. Volproef je van zo'n ethisch track in de volgende.

0: Carl Jung, Come Back and Stay op BNT. En Elton John met Dua Lipa daarvoor en Cold Heart. Zometeen een nieuw rijtje van 4. En even rustig aan, lekker lui zijn met de Lazy Song van Bruno Mars. Die hoor je zometeen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer. 27 à 28 graden in de regio. En lekker zonnig. Het koelde af vannacht naar zo'n 14 graden. Morgen overdag ook weer vrij zonnig, wat sluierbewolking mogelijk. En 30 tot 32 graden. Let wel, tegen en in de avond trekken enkele fikse onweersbuien over de provincie.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de groep jongeren die begin maart CDA-wethouder Stijn Kropman uit Landgraaf heeft bedreigd. Kropman werd tijdens het flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen achtervolgd, waarbij er een steen naar hem werd gegooid en een van de jongeren een mes trok. Ondanks de matige kwaliteit van de beelden hoopt de politie dat getuigen de verdachte, die donkere kleding en in één geval een rood petje droegen, herkennen. Kropman vermoedt dat de intimidatie te maken heeft met zijn standpunten tegen fatbikes en jeugdoverlast. De gemeente Helmond neemt maatregelen om de aanhoudende vernielingen en afvaldumpingen bij textielcontainers te stoppen. In ruim een jaar tijd is er op de 34 inzamelplekken in de stad meer dan 100 keer ingebroken in de containers. Criminelen breken de sloten open om waardevolle kleding te stelen, waarna de restanten op straat belanden. Deze puinhoop trekt vervolgens weer illegale dumpingen van restafval in etensresten aan. Op twee locaties waar de overlast de spuigaten uitliep, zijn de containers inmiddels volledig weggehaald. En op de Frankrijkweg in Zevenum is vanochtend rond 20 voor 11 een bestuurder van een driewielige scooter gewond geraakt. De man verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig en reed de greppel in. Omstanders die het ongeval zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp en waarschuwden de hulpdiensten. Het slachtoffer is na medische controle ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De politie heeft het ongeval nu in onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Hier met ook Samuel Welte in de bankzitters. Uitslow voor Jackie Graham, hoorde je Set Me Free en Bruno Mars met The Lazy Song. Liever lui dan moe? Of toch hard aan het werk vandaag? Hoe zit het met jouw gemoedstoestand vandaag? Radio BNT. Kun je wat extra hits en classics gebruiken? Komt goed uit, zometeen heb ik Dr. Alban voor je, Sing Hallelujah. En even tussen het werk door, checken op onze Instagram en Facebook wat we voor jou te bieden hebben. Je kunt ons volgen, @RadioBNT. Daar vind je onder andere winacties op die social media van ons. En ook foto's uit een grijs verleden van een bepaalde stad. Die vind je nu op Facebook en Instagram. Leuk om daar doorheen te scrollen. Volg ons, @RadioBNT. Het is een suggestie, geen verplichting. Wat wel een verplichting is voor Calvin Harris om nu te beginnen met zijn track By Your Side.

0: Achteral dan, zing Halleluja. Zeg je ook Halleluja tegen de nieuwe vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest bij een vertaalde songtekst. Dit is de opgave van vandaag.
1: De vertaalvraag.
0: Iedereen, ga mee op de maat. / het ritme. Ga mee op de maat. Ga mee op de maat. Iedereen, ga mee op de maat. En beweeg je voeten. Ja, veel meer tekst zit niet in het refrein van deze track. Enig idee over welke track het gaat? Ik draai hem zo meteen na 2 uur. En de gokwagen mag via radiobnt.nl. Hoor je hem zo? Na!

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting.
6: Zullen we?
5: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
17: Niels, dankjewel voor jouw goede antwoord. Dit was de opgave van vandaag, namelijk in de vertaalvraag. Iedereen ga mee op de maat, ga mee op de maat, ga mee op de maat. Iedereen ga mee op de maat en beweeg je voeten. Het was niet heel veel tekst, het was veel van hetzelfde. Maar dat dacht Niels te denken, te weten dat het de BB&Q-band was.
1: Duncan Fresh.
17: Nou, dat is helemaal goed, Niels. On the beat.

Radio BNT, leuk dat je ons aan hebt staan met Damiano David, Tyla en Now Rogers, you're the Talk To Me. En ook BB&Q Band on the beat. Zo na de lunch, die zit erop, maar het vervolg van de middag is hier. Goedemiddag, Duncan op de radio. Met zometeen Justin Bieber, Intentions en Eros Ramazzotti is onderweg. Is een andere zomerse klank. Het was de tijd van de hardcore en dancemuziek in Nederland. Dat deed het heel goed in de hitlijsten, zo rond 2004. En toen was daar ineens een Amerikaanse zanger met een zangeres die Latin beats maakte. En toen dachten we, hey, maar dit is fijn, want hier kun je de tango op dansen, de salsa, als je maar de naaldhakken aan hebt. Want die heb ik ook aangetrokken voor Aventura en Obsession.

Zal ik het een keer proberen, Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore. Nou, redelijk goed in Duitsland horen hoor. Justin Bieber en Intentions daarvoor in Avadura met Obsession. Het zijn de zomerse beats op deze zomerse donderdag. 26 à 27 graden in de regio en BNT op je speakers. Lekker verkoelen met de radio aan en Rob de Nijs banger hard zo meteen na David Guetta.

0: Paradise. Bangerhart. En David Guetta daarvoor met Madison Avenue en Never Going Home Tonight. Het is weer donderdagmiddag, zometeen een nieuw rijtje van 4. Krijg je gewoon gratis van me. Eva Max en Eurythmics zijn onderweg naar het regio nieuws. En eens even kijken naar het weer. Lekker weer, hè? 27 à 28 graden. Vannacht komt het af naar 14 graden. Morgen ook een zon, wat sluierbewolking mogelijk. En nog wat warmer, 30 tot 32 graden. Het wordt drukkend warm en dat weet de neerslag ook te vinden. Want die kunnen we verwachten in de avond. Dan trekken er enkele fikse onweersbuien over Limburg en Brabant.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de groep jongeren die begin maart CDA-wethouder Stijn Kropman uit Landgraaf heeft bedreigd. Kropman werd tijdens het flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen achtervolgd, waarbij er een steen naar hem werd gegooid en een van de jongeren een mes trok. Ondanks de matige kwaliteit van de beelden hoopt de politie dat getuigen de verdachten, die donkere kleding en in één geval een rood petje droegen, herkennen. Kropman vermoedt dat de intimidatie te maken heeft met zijn standpunten tegen fatbikes en jeugdoverlast. De gemeente Helmond neemt maatregelen om de aanhoudende vernielingen en afvaldumpingen bij textielcontainers te stoppen. In ruim een jaar tijd is er op de 34 inzamelplekken in de stad meer dan 100 keer ingebroken in de containers. Criminelen breken de sloten open om waardevolle kleding te stelen, waarna de restanten op straat belanden. Deze puinhoop trekt vervolgens weer illegale dumpingen van restafval in etensresten aan. Op twee locaties waar de overlaste spuigaten uitliep, zijn de containers inmiddels volledig weggehaald. En op de Frankrijkweg in Zevenum is vanochtend rond 10:40 een bestuurder van een driewielige scooter gewond geraakt. De man verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig en reed de greppel in. Omstanders die het ongeval zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp en waarschuwden de hulpdiensten. Het slachtoffer is na medische controle ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De politie heeft het ongeval nu in onderzoek. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.

Radio BNT, je volgt ons op Instagram en Facebook. Al zal Robbie Williams daar nooit achter gaan komen met zijn kids. Radio BNT. Want hij heeft de telefoons van zijn kinderen afgepakt. Hij vindt het maar rotzooi. Dus zij mogen niet op social media. Let me entertain you. Robbie Williams hoorde je op Radio BNT. Robert Jules daarvoor in Young Right Now. Hij heeft wel een documentaire gemaakt, hè, Robbie Williams, op Netflix. Zouden zijn kids die dan wel hebben mogen kijken op de televisie? Vraag hem af. Hey, zo meteen de takeover onderweg. Wat zou je willen horen?

0: door BNT.
1: BNT.
0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Odido. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: De Radio BNT Takeover.
12: Zometeen is hij onderweg. De Takeover komt eraan. Op BNT is de radio zometeen 20 minuten lang van jou. Dus wat wil je horen?
9: Duncan Fresh.
12: Let me know via radiobnt.nl. Draai ik het zometeen naar Kygo, Save My Love. En eerst hoor je nog Maroon 5.
13: Radio BNT, waar muziek je raakt.
12: Dit is This Love.

0: Radio BNT met Kygo, Save My Love. Ben je er klaar voor? Het is 3:10 en we gaan er weer aan beginnen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Namelijk een nieuwe ronde in de Takeover. Vanaf nu is de radio 20 minuten lang van jou. En waar heb je zin in? Wat kan ik voor je opzetten op deze donderdagmiddag? Nog een beetje Friday Light, alvast kijken naar het weekend. Wat wil je horen, zoals Bram uit Bokstel? Hij is een schuur aan het witten bij Umberto Tozzi. Ja, niet bij Umberto Tozzi, maar moest daar aan denken of ik niet Gloria wilde draaien.

Pestil, Pompeii in de Radio BNT Takeover werd aangevraagd door Cas. Ook hoorde je Marco Borsato vrij zijn en Umberto Tozzi was van Gloria. En was voor Bram, zo moet ik het zeggen, uit de Boksel. Die vroeg hem aan in de Takeover van vandaag. Het is je donderdagmiddag en jij mag ook aanvragen wat je wil. Hè? Wat kan ik voor je draaien in de Radio BNT Takeover? Let me know via radiobnt.nl. Zo deed ook Mila dat voor de 90s classic van La Bouche, Be My.

TikTok voorbij komen. Groetjes van Sven uit Breda voor Basten van Stella Lefty in de Radio BNT Takeover. La Bouche daarvoor, Be My Lover, was dan weer voor Mila. Ik heb er nog maar eentje te gaan in de Takeover van vandaag. Zoe meldde zich via radiobnt.nl voor Smile.

0: Een ode aan alle mensen met verstand van diafragma's en lenzenkapjes. Radio BNT. Lilian, ode aan de fotografe. Smile hoorde je op Radio BNT. Het was ook een ode aan Zoe, want die volgde aan in de Radio BNT Takeover. Die zit erop. Morgen rond 3:10 weer een nieuwe ronde daarvan. Zometeen al een nieuw rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar. En de zomerse klanken van Mohambi daarin, Bumpy Ride, hoor je zometeen op Radio BNT. Ook de regio nieuws en even kijken naar het weer. 27 à 28 graden. Het koelt vanavond af naar zo'n 14 graden. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Drukkend warm en let op, dan code geel mogelijk. Want tegen en in de avond trekken er flinkse onweersbuien over de provincie.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de groep jongeren die begin maart CDA-wethouder Stijn Kropman uit Landgraaf heeft bedreigd. Kropman werd tijdens het flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen achtervolgd, waarbij er een steen naar hem werd gegooid en een van de jongeren een mes trok. Ondanks de matige kwaliteit van de beelden hoopt de politie dat getuigen de verdachten, die donkere kleding en in één geval een rood petje droegen, herkennen. Kropman vermoedt dat de intimidatie te maken heeft met zijn standpunten tegen fatbikes en jeugdoverlast. De gemeente Helmond neemt maatregelen om de aanhoudende vernielingen en afvaldumpingen bij textielcontainers te stoppen. In ruim een jaar tijd is er op de 34 inzamelplekken in de stad meer dan 100 keer ingebroken in de containers. Criminelen breken de sloten open om waardevolle kleding te stelen, waarna de restanten op straat belanden. Deze puinhoop trekt vervolgens weer illegale dumpingen van restafval in etensresten aan. Op twee locaties waar de overlast de spuigaten uitliep, zijn de containers inmiddels volledig weggehaald. En op de Frankrijkweg in Zevenum is vanochtend rond 10:40 een bestuurder van een driewielige scooter gewond geraakt. De man verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig en reed de greppel in. Omstanders die het ongeval zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp en waarschuwden de hulpdiensten. Het slachtoffer is na medische controle ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De politie heeft het ongeval nu in onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Over komen we ook na veel muziek en weinig gelul in de vorm van het rijtje van vier met Sascha en Encore une fois. Als laatste in dat rijtje van vier met ook maar Hambi en Bumpy Ride. Kan een bumpy ride worden als je komend weekend een toertocht wil gaan maken door het Limburgse Heuvelland? Dan krijg je te maken met strengere regels. De gemeenteraad van Vaals, misschien heb je het meegekregen, heeft namelijk unaniem ingestemd met een strenger beleid om het zogenaamde lawaaiverkeer aan te pakken. Wat houdt dat plan nou in? Nou, grote gemotoriseerde toertochten van meer dan 50 deelnemers zijn bijna niet meer toegestaan. Worden alleen nog maar maximaal 4 per jaar goedgekeurd. En kleinere groepen krijgen meldplichten en kwetsbare natuurgebieden worden vanaf nu sowieso omzeild. Vraag is wel, is dat plan haalbaar? Critici, waaronder de Stichting Verkeersleefbaar Heuvelland, zitten daar grote vraagtekens bij. De politie heeft immers nu al een flinke capaciteitstekort, dus wie gaat dat in de praktijk allemaal controleren? Het zal moeten blijken. En denk erom, als je door het Heuveland rijdt, zet dan Radio BNT op je speakers. Dan krijg je zo meteen Fergie en Love Me Not nu. Dit is Raven Lanay. Taxi.

Ah, mag ik een kleine ode uitbrengen aan jou? Je hebt het weer geschopt tot het einde van de werkdag. Zometeen onderweg naar huis met de middagshow. Rosé is er zo meteen naar vieren. Hij brengt je naar huis met Michael McDonald en Sam Fender met Olivia Dean. Rain Me In, zometeen naar vieren in de middagshow. Veel plezier. Nou.

0: BNT.
1: BNT.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2:00 uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel korte dagelijkse files al in onze regio, ruim 100 kilometer bij elkaar. Kwartiertje vertraging bij Zaltbommel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartier extra op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan gaan we naar de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Altijd nog 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging ook voor het verkeer inmiddels op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Ulvenhout. Een 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

0: keep the spirit alive. Ach ja, als je dat in je plaat verwerkt, dan heb je volgens mij wel een leuke goede tekst verzonnen, nietwaar? Michael McDonald en Sweet Freedom in 1986 was een vruchtbaar jaar voor hem. Hij stond met drie platen tegelijkertijd in de Nederlandse hitparade destijds. Dat was deze Sweet Freedom, het duet met Patti LaBelle, On My Own... en ook nog What A Fool Believes van de Doobie Brothers, oorspronkelijk in 1978. Daarin was hij ook te horen en dat liedje werd ook opnieuw uitgebracht. Die stond met drie platen tegelijk in de lijst. Leuk is dat, hè? Hey, 4:06, hartelijk goedemiddag. Welkom bij de laatste middagshow van deze werkweek op Radio BNT... in heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. En wat gaan we doen tussen nu en 6:00? 28 graden op 28 mei. Hoe hebben ze het ooit kunnen bedenken? Vrienden, we zijn op zoek naar een maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat. Wat zou je willen horen? Laat je inspireren middels radiobnt.nl/maximaal genieten. Als je daar even doorklikt, kom je op een mooie Spotify-lijst uit. Een lange lijst met lange liedjes. Die zou je kunnen inspireren, maar heb je zelf inspiratie? Los van die lijst mag dat ook. Kom maar door via radiobnt.nl. Dan is hij straks om 16:30 op de radio. We hebben het nog even over de podcast, de podcast. En ja, je kunt ons bereiken voor alles wat je kwijt wil. @Radio BNT, Instagram en Facebook natuurlijk als je het hebt over de socials. Het is een lekkere warme dag. Gisteren was even een tussendagje een klein beetje frisser, maar ook helemaal prima. En morgen worden het weer tropische temperaturen en tikken we lekker weer die 30 graden aan. Oh, dat gaat wel wennen hoor, volgens mij.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Komt regen aan volgens mij. Weliswaar alleen nog maar in muzikale zin, dus dat scheelt dan nog wel even. Duncan die had het zojuist over Sam Fender en Olivia Dean. Dat klopt, er is namelijk een duet. En dat komt door het feit dat Sam Fender dit liedje eigenlijk gewoon alleen heeft gezet op zijn album People Watching. Er is een deluxe edition verschenen waar het duet later op stond. Toch prefereer ik nu gewoon een keer weer even de voorkeur om Sam alleen te draaien. Het origineel, zeg maar. Dat is wel niet de hit, maar hetzelfde liedje. Alleen Olivia is er even niet bij. Die had ook geen tijd, dus vandaar. Sam Fender, Rainy.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio

hoe ze doen allemaal als coaches van The Voice of Holland. Ondanks dat Freek ziek is. 10 shows in het Gelderdome. Staan binnenkort op Pinkpop trouwens. En de Pinkpop vrijdag uit mijn hoofd. Daar treden ze op. En ja, weet je, het is nog steeds gewoon fantastisch. Ik hoop zo dat het met Freekje goed blijft gaan. En dat gun je iemand gewoon heel erg knap om het leven te vieren. En inderdaad gewoon, zolang het allemaal kan en goed gaat, gas te blijven geven. Dus dat vind ik wel bijzonder. Ja, dat is mooi. Rainy in, Sam Fender. Daarvoor, het is donderdag, vrienden. En die altijd mooie donderdag die ons weer richting dat weekend leidt. En het wordt een op zich lekker weekend. Er kan hier en daar een spatje regen vallen. Begin volgende week, zeggen de meteorologen, zakt de temperatuur weer naar 20 graden. Dus op zich ook nog niet helemaal verkeerd. Maar er is ook heel veel kritiek op de weer-apps tegenwoordig, want je kunt ze niet meer volgen. Klopt het toch allemaal wel wat er geroepen wordt en geschreven wordt? Wacht het maar gewoon af. Kijk maar eens morgens even naar buiten, gordijntjes open en dan denk je, oké. Ik weet een beetje waar ik vandaag rekening mee moet houden, zeg maar. Komen leuke maximaal genieten binnen en dat zijn summer vibes die binnenkomen. Dus dat is leuk. We gaan er eentje kiezen straks. En om 4:30 is die op de radio nadat we de plichtplegingen en de dienstdoende mededelingen gehad hebben, kunnen we dat aan je laten horen. Dus als je nog inspiratie hebt en je denkt, nou, ik wil nog wel even wat kwijt, dan kan dat uiteraard. Maar je mag meer sturen hoor, want je weet het, morgen is het vrijdag. En op vrijdag doen we er altijd 2 om 5:30 en 5:30. 2 keer een maximaal genieten, een groot uit de 70s, 80s of 90s. Indien voorhanden van 12 inch, de lange versie. Dus als je ideeën hebt, kom maar door. RadioBNT.nl of gebruik Facebook of Instagram kan uiteraard ook. Je weet hoe je ons kunt bereiken. En dat kan ten alle tijde. In heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via RadioBNT.nl. En eens in de jaren 90 was daar een dame die een hit scoorde. Maar eigenlijk ook maar eentje. Rosella.

0: Gisella uit de jaren 90 en dit was precies jaren 80. Female Intuition van Mai Tai. Vrouwelijke intuïtie op de radio, dat is altijd goed. Daar is helemaal niks mis mee. Waren met z'n drietjes, scoorde hit na hit in de jaren 80. My Love is History. En If I'm Losing You Forever, dat was een ballad. En dat was helemaal ongebruikelijk voor hen. Want ze brachten eigenlijk alleen maar dansliedjes uit. Net als Centerfold in die tijd. Er was ook zo'n meidenband, Dictator bijvoorbeeld, zou je van ze kunnen kennen. Ze hebben zich zelfs ooit gewaagd aan de Million Seller Radio Love van de Golden Earring. En dat hebben ze eigenlijk nog niet echt onverdienstelijk gedaan ook. Een redelijke hit geworden. Maar in ieder geval Mai Tai, toen is het een beetje stilgebleven. Mai Tai hield op te bestaan en ineens werd het Be Gentle. Weet je dat nog? Mildred, een van de zangeressen van Mai Tai, die heeft een nieuw gezelschap opgericht, Be Gentle. En die hebben ook nog aardig wat liedjes uitgebracht destijds. Dus dat was eigenlijk best wel aardig. Maar het was eigenlijk een beetje jaren 80. Leuk. Radio BNT met de middagshow nog tot een uurtje of zes, vrienden. En we gaan de dag lekker afsluiten. Positief gaan we die dag ook afsluiten. Het is lekker weer. Weer waar we helemaal niet over mogen klagen, hoor.
1: Waar muziekje raakt. Radio BNT.
0: Nou heeft het sowieso geen zin om te klagen. Want de laatste tijd hebben we eigenlijk best wel lekker weer. We hebben dan inderdaad wel een beetje pestpokkenpleurisregen gehad. Een tijdje terug. Maar de laatste week, anderhalve week, twee weken is het toch weer helemaal prima.

0: plaat toen ik hem voor de eerste keer op de radio hoor. Ik denk, die moet ik hebben, die moet ik gewoon draaien. Ja, dat ken je dan, dat gevoel. Even nerden onder elkaar, maar wat was dit een vette track. En nog steeds Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams, Blurred Lines op Radio BNT. Even kijken, Robert Vriezer, die is er klaar voor, zit bij de ANWB in Den Haag. Duncan zit in Studio 2 om zo dadelijk het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant aan je te vertellen. En dan zijn we er eigenlijk wel een klein beetje, dus dat moet helemaal goed gaan komen. Leonie stuurde een appje naar radiobnt.nl. En haar maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat komt er zo aan, die staat klaar. Het is een zomerse, wordt er eentje uit medio jaren 80. Het is inmiddels 5:02. We kijken even naar het weer. Het is een graadje of 26 vandaag. Op zich helemaal niet verkeerd. Lekker. Zonnetje schijnt. Dus hou een beetje rekening goed. Weren, kleren en smeren. Factor 50. Maar wel goed insmeren. Is belangrijk. En veel drinken. En niet te vol in de zon als het kan. 'Smiddags tussen 12 en 3. Want dan is de zon op zijn hoogst. Vanavond daalt de temperatuur naar 16 graden vannacht. Morgen hetzelfde weerbeeld als vandaag. Iets wat meer benauwder. Het wordt dan, vrienden, tropisch warm met 30 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de groep jongeren die begin maart CDA-wethouder Stijn Kropman uit Landgraaf heeft bedreigd. Kropman werd tijdens het flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen achtervolgd, waarbij er een steen naar hem werd gegooid en een van de jongeren een mes trok. Ondanks de matige kwaliteit van de beelden hoopt de politie dat getuigen de verdachten die donkere kleding en in één geval een rood petje droegen herkennen. Kropman vermoedt dat de intimidatie te maken heeft met zijn standpunten tegen fatbikes en jeugdoverlast. De gemeente Helmond neemt maatregelen om de aanhoudende vernielingen en afvaldumpingen bij textielcontainers te stoppen. In ruim een jaar tijd is er op de 34 inzamelplekken in de stad meer dan 100 keer ingebroken in de containers. Criminelen breken de sloten open om waardevolle kleding te stelen, waarna de restanten op straat belanden. Deze puinhoop trekt vervolgens weer illegale dumpingen van restafval in etensresten aan. Op twee locaties waar de overlaste spuigaten uitliep, zijn de containers inmiddels volledig weggehaald. En op de Frankrijkweg in Zevenum is vanochtend rond 10:40 een bestuurder van een driewielige scooter gewond geraakt. De man verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig en reed de greppel in. Omstanders die het ongeval zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp en waarschuwden de hulpdiensten. Het slachtoffer is na medische controle ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De politie heeft het ongeval nu in onderzoek. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Veel korte dagelijkse files al in onze regio, ruim 100 kilometer bij elkaar. Kwartiertje vertraging bij Zaltbommel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartier extra op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Dan gaan we naar de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Altijd nog 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging ook voor het verkeer inmiddels op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Ulvenhout. Een 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNT. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Mattia Bazar en Vicento.

0: Leonie, goede aanvraag via radio.bnt.nl. Ticento van Mattia Bazar. En eigenlijk de enige hit die Mattia scoorde wereldwijd. Daarna kwam Noi nog uit. Dat was een single, die zal het in Italië met name wel heel goed gedaan hebben. Maar dit was eigenlijk het enige echte wapenfeit in hitparade als we terug gaan kijken. 5:10. Dankjewel nogmaals voor het aanvragen. Heb jij een goed idee voor een maximaal genieten? Lekker lang luisteren van morgen. Dan mogen er 2 namelijk op vrijdag om 5:30 en 6:30. En dat mag een grote zijn uit de jaren 70, 80 of 90. Kom maar door via radio.bnt.nl, Facebook of Instagram. Laat een berichtje achter, dan is die morgen op de radio. En ik verwijs je heel graag even naar radio.bnt.nl/maximaal genieten. Dat is een lekkere lange playlist op Spotify met lekkere lange liedjes die je wellicht zouden kunnen inspireren om leuke liedjes aan te vragen. Dat is waar je naar luistert. Je hoort ons overal en altijd. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Is ook zo'n standaard cliché uitdrukking. Maar ja, het is wel wat het is natuurlijk. Ik ga toch heel even achter mijn piano zitten als je het niet erg vindt. Want er moet even een moppie gespeeld worden. Even kijken, hoe ga ik dat doen? Ik ga eerst een jingle starten. En dan kan ik mooi even met mijn handen over de toetsen. Zodat het allemaal goed uitkomt. Nou, let op wat er gaat gebeuren.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Klep open, daar gaat hij. Ja, oké. Okay. Ah, meteen de beat eronder bijna. Ja, dat is helemaal lekker. Het is de zomerrit van 2026. Mike Nerick van Dabouza.

Zijn, want daar was natuurlijk het origineel van. En dit is de cover uit de jaren 90 voor Incognito. Toen Always There met Jocelyn Brown gelukt was, kon deze ook wel lukken. Don't You Worry About A Thing. Ik heb Always There onlangs gedraaid in een lange uitvoering die werd aangevraagd. Dat is wel erg lekker trouwens hoor. Het is 11 minuten voor 5. Radio BNT, de bouwza mij knadenk. Draaiden we ervoor. Dit is de middagshow. Donderdag 28 mei 2026. Het is tijd voor beukende, beukende, beukende, beukende, beukende, beukende, beukende, beukende, beukende, beukende beats. Hij won 17 miljoen, heeft een rechtszaak gewonnen. Thijs van West uit Breda. En hij maakte van dit liedje een dikke vette remix in het begin van de Zero's. Dat is op zich ook heel goed. Dat straks al Rain Me In, nu Rain Down On Me. Waarom ook niet? Misschien als het dadelijk zo lekker warm blijft de komende tijd, dat we misschien heel voorzichtig een klein beetje verkoeling zouden willen. Een Nederlandse DJ mixt een Nederlandse rockplaat. En die combinatie werd een dikke vette hit. Je hoort Kane

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Drie ingrediënten om je avond groot te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop

0: Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus... Aldi.
10: Hey mannen.
11: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
15: Lekker zoet.
14: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
16: Dan gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Radio BNT.
19: Dit is de nieuwsupdate.
20: De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 260 kilometer file bij elkaar, maar heel weinig bijzonderheden. Op de A2 Eindhoven-Utrecht, een kwartier vertraging bij knooppunt Empel. Kwartiertje op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel. Half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want bij Zaltbommel staat de kop van 19 kilometer file. Je komt al in de file vanaf knooppunt Everdingen. Kwartier vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Kwartiertje extra ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bosch. Blankhoef. En op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 10 kilometer file met een kwartier vertraging. De N631, de weg Oosterhout-Rijen, is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A27 na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Roger Schepers.

0: Ah, het gaat volgens mij heel erg goed met zijn vader, hè? Het gaat heel goed met zijn vader. Enrique Iglesias, je hoorde hem samen met Kelly's en Not In Love op Radio BNT. 6:05, goedemiddag, deel 2 van de middagshow voor 28 mei 2026. En dit is Radio BNT via DAB Plus in heel Limburg en Brabant of wereldwijd via radiobnt.nl. Ja, en je hoorde het zojuist weer. Ik had het weerbericht om 4:30 en zojuist hoor je dan weer dat het morgen allemaal zonnig begint en eindigt met fikse regenbuien. Ja, dat snap ik ook alweer. Als het zo warm is, 32 graden, dan is het ook wel weer logisch dat hier onweersbuien en regenbuien komen. Maar zo zie je maar weer dat het weer per minuut verandert. Dus, hè? Houd de apps en de weergeving, de weerberichten dan maar toch in de gaten. Maar ja, goed, je zult je op een gegeven moment wel naar dingen moeten richten. En op het moment dat ze codes gaan melden en zo, dan valt het doorgaans hier in het zuiden nog wel mee. Vaak wel. Niet altijd. Dus ik wil dat niet over onszelf afroepen. Hey, leuk. Als je in de auto zit onderweg naar huis, dan wens ik je een veilige reis. Moet je aan je middagdienst beginnen, dan veel succes. Als je de radio maar op BNT laat staan, proberen wij er wat muzikale vitamintjes doorheen te sturen. Dan spuiten die je speakers uit. Als je op je werk zit op dit moment nog en je denkt, klaar ermee. Het is even rustig. Ga eens met je collega's een leuk lijstje met liedjes maken. Waardoor je wellicht nog wat meer arbeidsvitamintjes kunt opslurpen. En stuur die lange lijst met jullie favoriete liedjes van de afdeling naar radiobnt.nl. Hoor ze morgenochtend al terug tussen 10 en 12 in de baas zijn tijd. Na de ochtendshow van Erik Kreutzer, vlak voordat Duncan aan de middag begint, kunnen we jullie voorkeuren gewoon lekker kwijt en stellen jullie je eigen radioprogramma samen. In de baas en tijd, elke maandag tot en met vrijdagochtend tussen 10 en 12 hier op Radio BNT. Als je op dit moment al met het diner bezig bent, dan zit je smakelijk eten. Wat het dan ook is, zit je lekker binnen aan tafel, buiten in je tuinzetje of misschien wel lekker achter de barbecue. Dat kan helemaal prima. Radio lekker aan laten staan, dan komt het allemaal dik in orde en we krijgen hele leuke verzoekjes binnen. Dat is allemaal wel zomers getint, kan ik je melden hoor.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Lone Fall van Direct.

zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT.

rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Marco Borsato. En een dikke vette hit was het. Maar ja, welke plaat van Marco Borsato was geen dikke vette hit? Ik hoop dat het ooit weer goed met hem gaat komen en dat het terug gaat komen. Hij is onlangs zelf in het ziekenhuis beland. En onlangs ook Leontien Ruiters, ex van Marco, en dochter Jada, die betrokken zijn geraakt bij een verkeersongeluk. Ja, dat is natuurlijk allemaal wel wat minder. En misschien als schade troost dan toch even deze plaat op de radio. Want ja, alles wordt weer gewoon gedraaid. En hij heeft een uitvoerig interview gegeven bij Serge Herman onlangs op tv. Er is een hele docu over gemaakt, die aflevering althans. En daarin zegt hij dat hij toch nog wel even nodig heeft om weer helemaal goed bij stem te geraken. En dit jaar moeten we dat nog zeker niet verwachten. Als dan André Rieu ligt, dan staat hij komende zomer gewoon op het Vrijthof. Maar dat moeten we dan nog even afwachten of dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren. Daarvoor draaiden we Jekke Jekke van Morikante. De eendagsvlieg één grote hit maar gehad. Terwijl in Afrika en omstreken is Morikante immens populair. Al sinds jaar en dag. Jaren maken ze daar al platen. En dit is een lekker muzikaal wapenfeit dat we graag draaien op de radio. En een grote hit is geweest in de 80's. Radio BNT met de middagshow. En heel Limburg en Brabant via DHB Plus wereldwijd via radiobnt.nl. En we houden de vaart er lekker in. Ja, dat snap ik. Het zijn maar van die gaspedaalliedjes, weet je wel. Dat snap ik wel. Dat kan de snelheid alleen maar bevorderen. Maar nogmaals, even de waarschuwing. Doe het alsjeblieft wel een beetje op een veilige manier. Robert Vriezer gaat je dadelijk over de actuele verkeerssituatie bijpraten. Hij zit bij de ANWB in Den Haag. En je hoort hem zo dadelijk na het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Gelezen door Duncan Frisch. En dan ben je eigenlijk weer een klein beetje van alles op de hoogte. En er komen echt appjes binnen met leuke zomerliedjes. Ja, ik ga ze nog even niet. Ik ga ze straks al even noemen. Want als ik dat nou ga doen, dan krijg ik iedereen denk ik over me heen. Maar ja, goed, het is wel wat de luisteraar wil horen die waar dan ook zich op dit moment bevindt. Dus dat is goed om te horen. Kom maar door via Facebook, via Instagram en via het Radio BNT. Gaan wij ze voor je draaien. We schamen ons nergens voor. Nou, ja, dat is niet helemaal waar, hoor. Eigenlijk, dus ik weet niet of dat meteen schamen is, maar we hebben natuurlijk ook, laat ik het anders zeggen, we hebben ook gevoel. En de allereerste reis die hij maakte, muzikaal gezien, het was een dikke vette hit voor hem, was naar Budapest. Op BNT hoor je muziek van George Ezra. Miles

0: Abelight van Taylor Swift. En goed album wat ze heeft afgeleverd, moet je zeggen. En de Song of Ophelia, dat is ook een hele goeie. Dus we houden er wel van. Eens kijken of er nog iets van die plaat afkomt. Er was tijdens Record Store Day een paar weken geleden een hot item. Een vinyl van Taylor Swift die uitkwam. Nou goed, niet zoveel druk om maken, denk ik. Smakelijk eten in de BNT Middagshow op Radio BNT. Met zo dadelijk muziek van The Real Thing. Oeh, dat is even leuk, zeg. Hey, dat horen wij graag. Eerst gaan we even iets heel anders doen. Even ons bezighouden met het sortiment van nieuws. Het is 6:01 en we kijken even naar het weer. Ja, vrienden, 26 graden. Lekker weer, zonnig. Vanavond daalt de temperatuur naar graad of 16 vannacht. Morgen trappen we zonnig af. Max tropisch warm, 32 graden. Maar in de late middag kans op regen en onweersbuien.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de groep jongeren die begin maart CDA-wethouder Stijn Kropman uit Landgraaf heeft bedreigd. Kropman werd tijdens het flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen achtervolgd, waarbij er een steen naar hem werd gegooid en een van de jongeren een mes trok. Ondanks de matige kwaliteit van de beelden hoopt de politie dat getuigen de verdachte, die donkere kleding en in één geval een rood petje droegen, herkennen. Kropman vermoedt dat de intimidatie te maken heeft met zijn standpunten tegen fatbikes en jeugdoverlast. De gemeente Helmond neemt maatregelen om de aanhoudende vernielingen en afvaldumpingen bij textielcontainers te stoppen. In ruim een jaar tijd is er op de 34 inzamelplekken in de stad meer dan 100 keer ingebroken in de containers. Criminelen breken de sloten open om waardevolle kleding te stelen, waarna de restanten op straat belanden. Deze puinhoop trekt vervolgens weer illegale dumpingen van restafval in etensresten aan. Op twee locaties waar de overlast de spuigaten uitliep, zijn de containers inmiddels volledig weggehaald. En op de Frankrijkweg in Zevenum is vanochtend rond 10:40 een bestuurder van een driewielige scooter gewond geraakt. De man verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig en reed de greppel in. Omstanders die het ongeval zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp en waarschuwden de hulpdiensten. Het slachtoffer is na medische controle ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De politie heeft het ongeval nu in onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land 260 kilometer file bij elkaar, maar heel weinig bijzonderheden. Op de A2 Eindhoven-Utrecht, een kwartier vertraging bij knooppunt Empel. Kwartiertje op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel. Half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want bij Zaltbommel staat de kop van 19 kilometer file. Je komt al in de file vanaf knooppunt Everdingen. Kwartier vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Kwartiertje extra ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 10 kilometer file met een kwartier vertraging. De N631, de weg Oosterhout-Rijen, is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A27 na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit liedje kwam uit en we dachten met z'n allen, wie is dat eigenlijk? Wie is die dame? Nou, dat is Sanne Hans. En inmiddels heeft iedereen wel in zijn of haar hart gesloten. We hebben haar omarmd. Miss Montreal, Just a Flirt. Eerste kennismaking met haar. En dat is het meisje van de kaas. Kaasbolletje, hè? Dat was zij. Ja. Daar begon het allemaal mee in reclame. En zodra ze zingt, dan stottert ze niet. En ja, als ze praat, stottert ze wel. En dat is ook een klein beetje de handelsmerk geworden. Vindt ze helemaal niet erg. Nee, waarom ook niet? Hè? Wat maakt het allemaal uit? You to me are everything, the real thing, draaiden we daarvoor. Een classic uit de jaren 70. Maar in 1986 is hij nog een keer opnieuw uitgebracht. En die versie liet ik je nu even horen.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: 17:30, de podcast. Check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Staan er 105 online, dus keuze genoeg. De keuze is reuze. En ik noem even een kleine bloemlezing op. Lex Uiting, John Tana, Robbie Valentine, Jan Smeets, Erik de Zwart sinds afgelopen week. En er komen een aantal hele mooie aan. Komende zaterdag wordt er een mooie gepost. Kan ik vast even teasen. Het is een dame. Een zangeres die we kennen in Nederland. En daar ga ik verder niet al te veel over vertellen. Ik zou het leuk vinden als je de podcast deelt. Want dan kunnen we je sociale netwerk verbreden. En jijzelf ook. En ik zou het leuk vinden voor de podcast dat veel meer mensen hem luisteren. En wat ook leuk is, is als je hem volgt, krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. Is ook altijd leuk. Laten we eerlijk zijn, vrienden.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Alex Warren.

Vrienden, wat is dit lekker. Vandaag hoorde je van Bruno Mars. En op datzelfde album, 24K Magic, daar staat Versace on the Floor op. Dat is een albumtrack die op single is verschenen later. En die is geremixed, je gelooft het of niet, door niemand minder dan die David Guetta. En dat heeft hij niet echt onverdienstelijk gedaan, kan ik je melden. Was eigenlijk was wel leuk. En dit was Finesse. Daarvoor hoorde je Alex Warren en Jelly Roll op Radio BNT. 10 minuten voor 6 geweest. De BNT-middagshow van...

0: Zeker in Spouwbeek geweest in Zuid-Limburg. En White Horse is later ook nog een keer als eigen single uitgebracht. Dus dat is erg leuk. En de derde die aangevraagd werd, die heb ik toevallig afgelopen zaterdagavond en ook de week daarvoor tijdens de Party Night gedraaid. Misschien heb je dat gemist, dus doen we nog gewoon een keertje overdag, omdat het kan. Het was 1983. Ze komen uit IJsland. Veemaat noemde het vroeger altijd Reykjafunk. En je moet vooral op de tekst letten van de plaat, want daar is, dat is wel interessant. Krijg je morgen een overhoring over. Ik ga je een hele fijne avond wensen. Wat je doet, in godesnaam, doe het voorzichtig. Geniet lekker van je avond. De temperatuur gaat naar beneden. Vanavond blijft het nog wel lekker lang zonnig en warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen 32 graden, tropisch warm.
1: Zweten.
0: En dan beginnen we zonnig. En morgen tegen de middag, eind van de middag, regen en onweer. Daar moet je dan wel even rekening mee houden. Ik ga even een rustig muziekje instarten. Tot slot van deze radioshow. Als je ons wil bereiken voor alles wat je kwijt wil, kan dat via radiobnt.nl, @radiobnt, Instagram en Facebook. En morgen om 4:00 de allerlaatste middagshow van deze werkweek. Het wordt dan sowieso de laatste van mij. En wat je dan kunt doen, bijvoorbeeld ook nog, is twee mannen maximaal genieten, lekker lang luisteren aanvragen om 16:30. Hè. Grote hit uit de 70s, 80s of 90s, laat maar horen. Doe het Reetje 83 en die is lekker. Mezzo Forte en The Garden Party.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
5: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad.
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein is in hoger beroep veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het Hof in Den Haag acht haar schuldig aan groepsbelediging en belediging via berichten op X. Ze noemde mensen met een zwarte huidskleur denigrerend en beledigde advocaat Sidney Smeets. Blommestein moet Smeets €550 schadevergoeding betalen. De Bijenkorf heeft last van terughoudende consumenten. Op vergelijkbare basis daalden de bestedingen met ruim 8% en trok de webshop minder bezoekers. Topman Sean Hill noemt de markt uitdagend, vooral in het premium- en luxe-segment. Dankzij kostenbesparingen en betere marges steeg de winst toch licht naar €25 miljoen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de groep jongeren die begin maart CDA-wethouder Stijn Kropman uit Landgraaf heeft bedreigd. Kropman werd tijdens het flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen achtervolgd, waarbij er een steen naar hem werd gegooid en een van de jongeren een mes trok. Ondanks de matige kwaliteit van de beelden hoopt de politie dat getuigen de verdachten, die donkere kleding en in één geval een rood petje droegen, herkennen. Kropman vermoedt dat de intimidatie te maken heeft met zijn standpunten tegen fatbikes en jeugdoverlast. De gemeente Helmond neemt maatregelen om de aanhoudende vernielingen en afvaldumpingen bij textielcontainers te stoppen. In ruim een jaar tijd is er op de 34 inzamelplekken in de stad meer dan 100 keer ingebroken in de containers. Criminelen breken de sloten open om waardevolle kleding te stelen, waarna de restanten op straat belanden. Deze puinhoop trekt vervolgens weer illegale dumpingen van restafval in etensresten aan. Op twee locaties waar de overlaste spuigaten uitliep, zijn de containers inmiddels volledig weggehaald. En op de Frankrijkweg in Zevenum is vanochtend rond 10:40 een bestuurder van een driewielige scooter gewond geraakt. De man verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig en reed de greppel in. Omstanders die het ongeval zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp en waarschuwden de hulpdiensten. Het slachtoffer is na medische controle ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De politie heeft het ongeval nu in onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Renault.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel...

0: en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Youyou.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Fit voor iedere rit. Met de banden van Goodyear en de service van Profile.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de groep jongeren die begin maart CDA-wethouder Stijn Kropman uit Landgraaf heeft bedreigd. Kropman werd tijdens het flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen achtervolgd, waarbij er een steen naar hem werd gegooid en een van de jongeren een mes trok. Ondanks de matige kwaliteit van de beelden hoopt de politie dat getuigen de verdachte, die donkere kleding en in één geval een rood petje droegen, herkennen. Kropman vermoedt dat de intimidatie te maken heeft met zijn standpunten tegen fatbikes en jeugdoverlast. De gemeente Helmond neemt maatregelen om de aanhoudende vernielingen en afvaldumpingen bij textielcontainers te stoppen. In ruim een jaar tijd is er op de 34 inzamelplekken in de stad meer dan 100 keer ingebroken in de containers. Criminelen breken de sloten open om waardevolle kleding te stelen, waarna de restanten op straat belanden. Deze puinhoop trekt vervolgens weer illegale dumpingen van restafval in etensresten aan. Op twee locaties waar de overlaste spuigaten uitliep, zijn de containers inmiddels volledig weggehaald. En op de Frankrijkweg in Zevenum is vanochtend rond 10:40 een bestuurder van een driewielige scooter gewond geraakt. De man verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig en reed de greppel in. Omstanders die het ongeval zagen gebeuren verleenden direct eerste hulp en waarschuwden de hulpdiensten. Het slachtoffer is na medische controle ter plaatse per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. De politie heeft het ongeval nu in onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Aromaatje, pak je 250 gram, 1

0: Mulemilk 1 plus 1 gratis. En alle Calvé pindakaas 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim €180.000. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer €170.000, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Ten slotte nog wat weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio.

0: mannen.
1: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
2: gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.

0: kan niet werken vandaag.
1: Waar heb je last van?
0: Koorts. Oranje koorts.
2: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
7: Dit is niet normaal meer.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa €1,8 miljoen uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim €180.000. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer €170.000, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief

0: sancties worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij...
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de boom.

0: 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van €170 miljoen uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van €1 miljard wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. De Europese Commissie heeft ingestemd met de overname van DMK en DOC-kaas door Arla Foods. Brussel ziet geen risico's voor de concurrentie. De fusie verenigt ruim 11.000 melkveehouders en bijna 29.000 medewerkers met een gezamenlijke omzet van meer dan €20 miljard. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio.

sluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: Dante.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van €320 naar €328. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van €170 miljoen uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van €1 miljard wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT. I keep on falling.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.